0: De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: Hello everybody. Welcome today to the wonderful world of you. Now check it, you have two options.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

105.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçao's vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Ruim 100 democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de militaire hulp aan Israël stopzetten. Het voorstel is verworpen, maar laat zien dat de verdeeldheid binnen de Democratische Partij flink groeit. Veel democraten zijn een stuk kritischer geworden op de Amerikaanse steun aan Israël en de oorlog in Gaza. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft een nieuwe wet over dienstplicht voor ultra-orthodoxe Joden voorlopig geblokkeerd. Die wet moest het arresteren van dienstplichtontduikers tijdelijk stopzetten. Volgens het Hof is deze poging van de regering Netanyahu om ultra-orthodoxe Joden vrij te stellen van hun dienstplicht mogelijk in strijd met eerdere rechterlijke uitspraken. Critici noemen de wet pure discriminatie, omdat andere ontduikers van de dienstplicht in Israël wel kunnen worden opgepakt. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
2: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Love me, love me.

0: AN Radio. De stem van jouw regio.
1: AN Radio.
0: AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

AA1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. AA1.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege 2 dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen, zo schrijft hij op zijn sociaal media platform. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft 2 psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor 1,5 jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Die zaak kwam uit toen de man een naaktfoto van hen beiden naar de locatiemanager van de instelling stuurde. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçao's vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij knooppunt Bankhoef is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Lunchpad. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
6: Je auto weer als nieuw? Ga niet lopen stressen, maar laat hem polijsten door Van Essen. Bij Van Essen brengen wij je auto van binnen en buiten weer in topstaat. Wilt u bescherming op uw lak? Wij kunnen ook een glascoating aanbrengen. Kom langs aan de ronding 1 in Nunspeet, Industrieterrein De Kolk. Van EssenCarCleaning.nl.
5: Zin in een avond culinair genieten? Reserveer nu bij Petit Verdot in Nunspeet. Fusion dining op zijn best. Kijk op petitverdot.nl.
7: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
7: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
10: Dekkerverhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekkerverhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
11: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
12: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
13: Stem af op Radio Nunspeet, de stem van de Veluwe. 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, regionale gebeurtenissen en geniet je van een gevarieerde muziekmix. Luister via DAB Plus kanaal 11A, 105.9 FM of bij alle providers in de regio via glasvezel. Waar je ook bent, Radio Nunspeet brengt het beste van de Veluwe altijd dichtbij.

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Goedemorgen, het is bijna 10 minuten over 7. Wees welkom bij de start van de ochtend hier op Radio Nunspeet. En dat betekent tot 9 uur. Dit is de Veluwe start-up van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. Diego Holsken die brengt naar zijn gouden miljoenenhit Hoe kan ik je hart bereiken? De nieuwe single Momento uit. Het nummer is een eigentijdse romantische popsong met toch wel wat mediterrane invloeden. Warme gitaarpartijen en ook een dansbaar ritme. In ieder geval, hij wordt vandaag de hele donderdag geknuffeld hier op Radio Nunspeet. Voor deze donderdag, vandaag is het de 16e van de 7e, oftewel 16 juli 2026. Tot 9 uur de Veluwe staat op met, zoals gebruikelijk, aandacht voor de berichtgevingen uit de diverse ochtendbladen van vandaag. Het Algemeen Dagblad, Telegraaf, Trouw en de Stentor. En daarnaast natuurlijk ook aandacht voor het laatste nieuws. En het laatste nieuws betekent het nieuws vanuit de redacties van de VRMG en van RTV Nunspeet. Dus bij deze straks meer daarover. Goed, de knuffelblad hebben we inmiddels afgekondigd. Hoe staat het ervoor wat betreft de files voor dit moment in onze provincie Gelderland, kan ik je melden dat er een aantal files worden gemeld. 5 in totaliteit. Voor onze regio kan ik je melden, kort en krachtig, dat we helemaal filevrij zijn. Nou, vandaag komt er meer bewolking voor dan de voorgaande dagen. Lokaal is trouwens ook kans op een bui, maar op verre weg de meeste plaatsen blijft het lekker droog. Bij een meest matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 28 graden Celsius.

de Beatles op Radio Rensveld. Hello, love me do. Het is bijna 7:15. Goedemorgen, donderdag 16 juli. Straks hebben we ook nog Ton Vermeulen in de uitzending. Die gaat straks op locatie. Ik kan niet zo heel veel zeggen daarover, want het is een verrassing voor iemand die vandaag in het zonnetje wordt gezet. Zo rond 8:30 verwachten we ons van Ton Vermeulen. Die gaat op pad samen met trouwens Medi. In zoverre. Ja, Medi is altijd iemand die, dat is echt zo'n nachtbraker. Dus ik hoop dat ze op tijd wakker is. En dat ze op tijd de wekker heeft gezet natuurlijk ook. In ieder geval, die twee gaan richting een dorp in onze gemeente. En daar is het feest vandaag. Misschien wel met een traantje erbij. In ieder geval straks meer daarover in deze aflevering van De Veluwe Start-up. En dat zal ongetwijfeld ook nog een beetje doorgetrokken worden na 9:00 bij collega Hendrik Slijkhuis in de ochtendkracht. Goed, dat wat betreft wat extra's in deze aflevering. We hebben natuurlijk veelvuldig aandacht voor het laatste nieuws. Zo ook het volgende, want busvervoerder EBS die sluit namelijk niet uit dat de bussen op de Veluwe op termijn worden stilgezet als de financiële problemen niet worden opgelost. Volgens het bedrijf staan de kosten door de inflatie, hoge energieprijzen, maar ook personeelstekorten zwaar onder druk. EBS verzorgt sinds eind 2022 het busvervoer in grote delen van Gelderland, Overijssel en Flevoland. De vervoerder is met deze drie provincies in gesprek over financiële steun, maar wil niet zeggen hoeveel geld nodig is. De provincie Gelderland zegt de zorgen te delen, maar benadrukt dat de financiële problemen in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van EBS. Voor reizigers verandert er voorlopig niets. De bussen blijven volgens de vervoerder op dit moment gewoon rijden. Ook dit allemaal dus in de bladen wat betreft vandaag, deze donderdag de 16e. Wat hebben we dan nog meer wat betreft het nieuws? Nou, we hebben natuurlijk ook het andere nieuws uitgezocht voor je. Want 19 nieuwe sociale huurwoningen aan de Hamburgerweg, dat is in Ermelo, mogen worden ontsloten via de wethouder Paulushof. Dat heeft de Raad van State bepaald. Daarmee zijn de bezwaren van omwonenden definitief afgewezen. Bewoners van de rustige, doodlopende straat vrezen voor meer verkeer en ook de verkeersonveilige situaties. En zij willen dat de woningen rechtstreeks zouden worden aangesloten op de Hamburgerweg. Volgens de gemeente Ermelo is in een extra uitrit daar niet veilig, omdat deze te dicht bij de rotonde met de oude Telgdeweg zou komen. En ook zou daarvoor een beeldbepalende boom moeten verdwijnen. De Raad van State verwacht maximaal 60 extra verkeersbewegingen per werkdag. Door een scherpe bocht kan er in de straat niet harder worden gereden. En ook worden er 16 parkeerplaatsen aangelegd. 1 meer dan volgens de parkeernormen nodig is. Ook dit allemaal dus in de bladen van vandaag. Goedemorgen, lekkere hits voor je klaar. Belinda Carlisle, we hebben Gerard Joling, Manfred Mann, Nick Kamen, The Mercy Beat, Sabrina met The Hot Girl. Maar eerst nog even terug naar de jaren 80 met Tight Fit en The Lion Sleeps Tonight.

vorig jaar, tweede kerstdag, tijdens de Nederlandstalige top 100 op nummertje 89, Armand. De zogenaamde dode leeuw-versie, ja. Ja. Er zijn verschillende versies van uitgebracht. En ja, dit was toch wel de leukste, zeg maar. Dan weet je gelijk waar je toe bent, toch? Werkt hem in van Armand hier op Radio Nusbeet. Daarvoor nog Tight Fit. En The Lion Sleeps Tonight. Het is 7:30. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Dat blijkt uit een analyse van de NOS en ook de regionale omroepen. Na de laatste 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij. Maar die opmars is dit jaar gestopt. Zo'n 29% van de wethouders is vrouw. En dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. De provincie Zeeland, tenminste Zeeland moet ik zeggen, heeft de minste vrouwelijke wethouders. Inmiddels heeft bijna elke gemeente een nieuw college van burgemeester en wethouders. Lokale partijen die leveren de meeste wethouders. Van de landelijke partijen wist het CDA de meeste wethoudersposten binnen te slepen. Zo schrijft de NOS allemaal vandaag. En in Ermelo opent in september de eerste Nederlandse opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen met ernstige psychische problemen. In een zorggebouw aan de Harderwijkenweg is plaats voor maximaal 15 mensen. De vluchtelingen krijgen intensieve begeleiding van het Leger des Heils en ook GGZ Centraal. Er is dag en nacht toezicht en ook een gedragswetenschapper is aanwezig. De opvang is bedoeld voor Oekraïners die momenteel in andere gemeenten verblijven, maar daar onvoldoende kunnen worden geholpen. De locatie blijft open tot 1 april 2027, omdat eigenaar Siren Lo het gebouw daarna weer zelf nodig heeft. Het Rijk betaalt de opvang. Omwonenden maakten zich zorgen over de veiligheid. En daarom zijn extra afspraken gemaakt met de crisisdienst van de GGZ Centraal en ook de wijkagent. Wanneer de proef succesvol verloopt, kan deze vorm van opvang ook op andere plaatsen in Nederland worden ingezet. Oh.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Twee boten met meer dan 500 mensen aan boord zijn deze maand mogelijk gezonken voor de kust van Myanmar, meldt de VN. Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya-meerderheid. Een deel daarvan kwam waarschijnlijk uit vluchtelingenkampen uit Bangladesh. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Het weer vrij zonnig, met in het noorden nog wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Maarsbergen is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten op onthoud.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.

We denken en dromen. De Berzeewits wisten dat in de jaren 60 precies hoe verliefdheid moest klinken. Je hoorde hier op Nunspeet de Wishing and Hoping van de Berzeewits. Goed, terug naar het nieuws voor vandaag. De berichtgeving uit de ochtendbladen. Wim van Duinkerken uit Nijkerkerveen is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Tinet de Jonge Ruitenbeek die speelde hem het lintje op. De 82-jarige van Duinkerken kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwillige inzet. Zo was hij ruim 60 jaar actief bij de voetbalvereniging NSC, waar hij onder meer kleedkamers schoonmaakte, maar ook onderhoudswerkzaamheden uitvoerde. Maar hij hielp ook bij de Veense Boys met het jaarlijkse jeugdkamp en zette hij zich in voor het Sint-Nicolaas-comité. Daarnaast is Van Duinkerken betrokken bij het Boerenmaandag-comité en ook het Zeemanskoor Nijkerks Welvaren. Samen met zijn vrouw Johanna verzorgt hij daar iedere week de catering. Zo laat onze redactie dat allemaal weten.

weten. En dat betreft de streekredactie, de VRMG. Nog meer nieuws. De berichtgeving uit de landelijke bladen hebben we hier ook binnengekregen. Want 7 mannen zijn namelijk aangehouden voor de mishandeling van de supporters van het Algerijnse voetbalelftal in Rotterdam. Dat gebeurde op 3 juni jongstleden, voorafgaand aan de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije in de Kuip. De mishandelde fans van Algerije hebben de Franse nationaliteit. De politie vond hen 3 kwartier voor de wedstrijd in een busje, niet ver van de Kuip. Een van hen had zwaar letsel. Op camerabeelden is te zien hoe de slachtoffers werden geschopt en ook geslagen. De arrestanten zijn in de leeftijd van 19 tot 40 jaar. Ze krijgen het landelijk stadionverbod. En zeker 3 van hen worden ook voorgeleid voor de rechtercommissaris. Zo meldt allemaal ook vandaag dus in de bladen. Goedemorgen, dit is de Veluwe Start-Op. Zo stap voor stap gaan we richting 9e. Met Henk Bissel. Stop.

grote hitsingle uit 1989, zo'n beetje. Gerard Joling. No More Boleros. Belinda Carlisle hadden we ook nog hier op de radio met Soaking in the Sand. En natuurlijk ook nog Satisfyer van Roxy Dekker. Ja, dat waren een paar hits achter elkaar hier op de vroege donderdagmorgen hier in het programma De Veluwe staat op. Donderdagochtend, ik zei het al, het is ook marktochtend in het centrum van Nunspeet. En verder hebben we straks na de klok van 8, zo rond de klok van 8:30, krijgen we Ton Vermeulen in de uitzending. Die is op dit moment onderweg naar een locatie in de gemeente Nunspeet. Want er is iets gaande. Er wordt afscheid genomen. In ieder geval straks live daar meer over. Hier in de Veluwe start-up. Ja, en Ton Vermeulen is niet de enige die op pad gaat. Nee, hij gaat samen met onze Medi. En inmiddels, ik zei het ook al, zou ze wakker zijn? Ja, ik heb als op dekdienst gemeld. En ze zeggen, ja, ik loop op schema. Ik ben helemaal fris en vrijdag. Dus dat moet helemaal goed komen. En Medi is voor het beeldmateriaal om ook straks natuurlijk ook online alles daarop te plaatsen, zeg maar. Op de kabelkrant, maar ook via de website is alles straks terug te vinden. Wim van Duinkerke, die hebben we inmiddels benoemd natuurlijk al. Maar gaan we nog even naar het andere nieuws. Want het Openbaar Ministerie heeft 6 jaar cel geëist tegen een 60-jarige man uit Huizen. Hij wordt namelijk verdacht van het seksueel uitbuiten, maar ook het mishandelen van 2 kwetsbare jonge mannen en ook het jarenlange verstrekken van harddrugs. Volgens justitie vonden de strafbare feiten tussen 2022 en 2024 plaats in de woning van deze verdachte. De slachtoffers zouden afhankelijk zijn gemaakt van onder meer GHB, ketamine, maar ook 3MMC. Een van hen was als kind met zijn familie uit Afghanistan naar Amersfoort gevlucht en kampte al langere tijd met psychische problemen en ook verslaving. De verdachte ontkent dat er sprake was van dwang. Hij stelt dat hij de jongens juist probeerde te helpen. Volgens het Openbaar Ministerie wist hij echter dat zij kwetsbaar en ook vrijwel voortdurend onder invloed waren. De rechtbank zal uitspraak doen en dat doet ze op 9 september aanstaande.

0: vandaag?
1: Ja, de succesvolle single van Robert van Hemert, een zandloopster. Een aantal inwoners in Ermelo en Harderwijk heeft een valse e-mail ontvangen met als onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. Beide gemeentes laten weten dat het bericht niet van de gemeente afkomstig is. Vermoedelijk gaat het om een phishing-mail. Bij phishing proberen criminelen via e-mails, sms, WhatsApp, QR-codes of telefoontje uw gegevens of geld te stelen. De Rijksoverheid adviseert om nooit te klikken op links in een e-mail, sms of een WhatsAppje of op een QR-code als u deze niet vertrouwt. Daarnaast raden zij aan om de fraude helpdesk te raadplegen. En ook in de gemeente Oldebroek ontving een aantal inwoners onlangs eenzelfde vals e-mail. In de e-mail lijkt het alsof de gemeente vraagt naar de mening van inwoners over energiekosten. Dat is niet het geval. De gemeente adviseert inwoners alert te zijn op berichten waarin wordt gevraagd op links te klikken of persoonlijke gegevens in te vullen. Klik niet op de link, vul de enquête niet in en verwijder het bericht uit je inbox. Terwijl je of een e-mail echt van de gemeente komt, of tenminste twijfel je of een e-mail echt van de gemeente komt, neem dan gewoon contact op met de gemeente. Dus bij deze weer daarvan op de hoogte. Zo dadelijk reclame nieuws weer en reclame en tot die tijd nog eventjes terug in de tijd. Mighty Quinn, dit is Manfred Mann.

0: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
1: Lunch, diner, borrelen en stappen.
2: Bij de Stoof valt alles te snappen.
3: Eetcafé De Stoof in Nunspeet is de plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerensnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's...

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
2: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Velufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
6: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe. Dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
9: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
8: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
10: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
8: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
11: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
12: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
13: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
12: Heb je iets te vieren? Reserveer eenvoudig via soerelepe.nl.
14: Uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend. Oh, oh, oh, agro, tuin en dier. Kom eens langs en sta versteld van het

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
2: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
1: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
2: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk. Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
4: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knop.

0: voor deze donderdag hier op Radio Nieuwsbed. Goedemorgen, inmiddels is het 8:08.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Dat alweer bijna 40 jaar.
2: Radio Nieuwsbed.
0: De start vanochtend op Nunspeet, van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. Dit is de Veluwe start op met nog wat berichtgeving uit de bladen. Het laatste nieuws vanuit de redacties VRMG en RTV Nunspeet. De vaste items en de lekkerste hits met onderweg de Hollandse klompplaat. De nieuwe single van Thomas Bergen staat voor je klaar. Maar is deze van Nick Kamen.

0: Radio Lunchmeet. En als je de keuze had, is de Hollandse klompplaat voor vandaag op deze donderdag, de 16e juli 2026.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Oh, voor deze donderdag ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst. Dit is de horoscoop voor diegenen die vandaag een jaartje ouder zijn geworden. Je verlangt naar meer verdieping en voel dat oppervlakkige bezigheden je minder voldoening geven dan voorheen. Een nieuw onderwerp, boek of een gesprek kan precies en ook de inspiratie bieden waar je naar op zoek bent. Tegelijkertijd kijk je uit naar veranderingen die al een tijdje in de lucht hangen. Helaas laten sommige ontwikkelingen nog eventjes op zich wachten. En dat vraagt om geduld, hoe lastig dat soms ook is. Gebruik deze periode om je voor te bereiden, zodat je klaar bent zodra de kansen zich daadwerkelijk aandienen. Dat is de verjaardagshoroscoop voor vandaag, nogmaals donderdag 16 juli 2026. En dan de spreuk van de liefde. Echte liefde is opnieuw helemaal

Robba, als het niet haar eerste grote hit eigenlijk. Dag wel, Like a Virgin, hier op de radio bij de Veluwe start-up. Kijken we nog even naar het regio nieuws. En dan komen we terecht bij het volgende. Want het COA heeft namelijk het 19-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum in Harderwijk direct overgeplaatst naar een andere opvanglocatie. De man wordt namelijk verdacht van de mishandeling van 3 Harderwijkse jongeren. En ook is hem voor onbepaalde tijd de toegang tot het asielzoekerscentrum aan de Graaf Otto-laan ontzegd. Het incident vond plaats op dinsdag 7 juli rond 22:30 avonds. Volgens de politie ontstond er een woordenwisseling tussen de verdachte en 2 slachtoffers. Toen een 18-jarige man uit Harderwijk zich ermee bemoeide, werd ook hij mishandeld. 2 van de slachtoffers, een 21-jarige en ook een 18-jarige vrouw uit Harderwijk, raakten licht gewond. Zij gingen voor controle naar de huisartsenpost. De verdachte werd de volgende ochtend aangehouden en naar het bureau gebracht voor verhoor. 2 dagen later werd hij met een dagvaarding heengezonden. Hij moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Volgens het COA is de man direct na terugkomst op de opvanglocatie overgeplaatst. Die beslissing hield rechtstreeks verband met het incident. En ook heeft het COA de verdachte voor onbepaalde tijd de toegang dus tot het asielzoekerscentrum in Harderwijk ontzegd. Het COA laat weten aan de redactie van de VRMG dat na het incident direct overleg is geweest met de politie en ook de gemeente Harderwijk. Volgens de organisatie zijn de lijnen tussen de betrokken partijen kort en wordt bij dit soort incidenten snel afgestemd welke maatregelen nodig zijn. De belangrijkste maatregel was volgens het COA de snelle overplaatsing van de verdachte. De politie liet eerder weten dat in overleg met de betrokken samenwerkingspartners aanvullende maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Zo schrijven ze het allemaal ook via de website devrmg.nl en ook via rtvnspeed.nl is het allemaal terug te vinden en de gratis apps natuurlijk. Terug naar de hits van dit moment. Ja, hij staat klaar voor je.

0: de Veluwe start op en oh cheerio. We gaan naar onze verslaggever Ton Vermeulen. Ik heb hem al vanochtend een paar keer aangekondigd natuurlijk dat hij op pad gaat vanochtend, maar niet gezegd waar hij nou precies naartoe gaat. En dan mag hij zelf vertellen. Goedemorgen Ton, waar ben je naartoe gereden?
1: Ja, goedemorgen. Ja, het is net het programma Opsporing verzocht. Ik bedoel, we kregen een plattegrondje mee en de tomtom moest aan. En nou, we hebben ons door Nunspeet laten rijden, door Elspeet, Vierhout. Op een gegeven moment moesten we weer terug naar Hulshorst. Ja, moet je nagaan waar ze ons allemaal naartoe gestuurd hebben. Maar we zijn terechtgekomen bij, bij een hele mooie kerk hier. En dat is de Rehobothkerk. En wat is daar aan de hand? Goedemorgen jongens allemaal. Goedemorgen. Mag jij op de radio?
2: Geloof ik wel.
1: Geloof het wel. Wat is er aan de hand vandaag?
2: Meester McGree gaat afscheid nemen van de Da Costa school.
1: En jij bent de meester in de klas gezeten?
2: Nee, ik zit in groep 6.
1: Jij zit in groep 6. Was het een leuke meester?
2: Ja.
1: Ja? Vind je het jammer dat je niet straks bij hem in de klas komt?
2: Ja, ook wel.
1: Ja? Goed, wie hebben er dan wel bij hem in de klas gezeten? Nee, niemand?
3: Nee, hij staat niet.
1: Staat hier helemaal niemand die bij de meester in de klas gezeten heeft? Dan gaan we gaan staan, dames met een mooie pet op. Goedemorgen, dames. Mag ik jullie wat vragen?
4: Ja, hoor.
1: Ja, dat mag goed zo. Wat is er vandaag aan de hand?
4: Meester Alvin neemt afscheid. Onze directeur.
1: Onze directeur? Ben je de lerares?
4: Onderwijsassistent, ja.
1: Dat is toch hetzelfde?

0: Ja, wat ik zei, echt een man met een hart voor de school. Dus ja, hij heeft zeker veel voor ons betekend. Zeker ook in de laatste tijd van de verzelfstandiging van onze school.
1: Ja? Ja. Ja. Hoe heeft hij met jullie de coronatijd doorbracht?
0: Dat is alweer een tijdje geleden.
1: Ja. Maar goed, het was toch een belangrijk moment, want er moesten heel veel dingen geregeld worden. Hoe hebben jullie dat op school kunnen doen dan? Was hij daar ook een leider in?
0: Ja, zeker. Ja. Hij is altijd voorop gegaan en heeft altijd ons geholpen. Met ook inderdaad in de coronatijd, hoe we dat moesten aanpakken. Ja.
1: Hij heeft ook een beetje ondeugendigheid, hè? Daar ga je niet over uitlaten.
0: Nee.
1: Hij kan ook goed zingen, heb ik begrepen.
0: Ja, hij kan heel mooi zingen. Ja, dat kan hij zeker. Ja.
1: Kan hij de wol dan op sleeptouw nemen op zo'n moment, op het doodmoment of zo? Of over iets heen trekken?
0: Ja, dat kan hij. Hij kan ook even met een grapje of zo. Of wat ik zei, hij gaat voorop.
1: Ja. Nou, hebben wij wel een programma gekregen. En we hadden ook een hele reis gekregen waar we naartoe moesten. Komen hier bij de school terecht. Allemaal versierde fietsen.
0: Ja. Ja, Albert is gek van fietsen, hè? Dus daarom.
1: Kwam die altijd nog op de fiets, trouwens?
0: Nee, hij kwam de laatste tijd niet meer op de fiets. Nee.
1: Van het Harde naar Elspet is natuurlijk wel een stukje.
0: Ja, dat is net ver zat, dus
1: Maar mag je iets vertellen over het programma voor vandaag?
0: Het is wel het leukste als we dat nog eventjes geheim houden, denk ik. Wie weet heeft hij de radio aanstaan en dan...
1: Dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Maar het is toch leuk om een beetje spanning op te voeren. Ja. Maar goed, we staan hier bij de kerk. Je wordt straks ontvangen. Jullie gaan in kolonnen, richting school.
0: Ja, klopt. Ja,
1: en dan gaat het feestje beginnen.
0: Dan gaat het feest beginnen, zeker.
1: Ja, en je weet er alles van.
0: Ja, ik weet er alles van.
1: Houd het mooi voor jezelf. Ja. We gaan straks meegenieten. Goed, dit was het eventjes hier vanuit school. Als meester Albert zo meteen hier naartoe komt, gaan we eens kijken hoe zijn reactie is. En een klein beetje kennende is hij zeer verbaasd. Okay.
2: En dankjewel, Tom Vermeulen daar in Elspet. En Medi is er ook aanwezig om de nodige beelden te maken. En dat is in de loop van de dag weer te zien via rtvnspet.nl, de kabelkrant, de socials en natuurlijk via de gratis rtvnspet-app. Zodadelijk de headlines aan het nieuws. En tot en daar nog even terug in de tijd naar de jaren 70 met de George Baker Selection en de Little Green Bag.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Nu blijft de teller steken op 29%. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk twee boten met 500 vluchtelingen gezonken. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. En dat komt vooral doordat het door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vooral zonnig, maar in het noorden ook wolken. Het wordt 23 tot 31 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Hilversum een file van 6 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En op de A50 Osse-Arnhem bij Heteren ook 10 minuten extra reistijd.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
3: Marcel Bonte, het is rond 8:30. Waar blijf je met je royale plaats?

0: Roy Orbison, Sleepy Hollow. Alsnog Roy Orbison-blad voor vandaag, deze donderdag. Goed, we gaan nog eventjes terug naar Elspeet. Want daar is onze Ton Vermeulen en Medi natuurlijk aanwezig. Om de heer die vandaag daadwerkelijk afscheid gaat nemen. Magree, die stopt ermee. Onze Bernadette had al in mei een interview met Magree afgenomen. En dat is terug te vinden op onze website rtvnspeet.nl. Ook een leuk filmpje heeft ze daarbij gemaakt. En ook heeft hij daar in dat filmpje ook zelfs gezongen. Ja, het schijnt een man te wezen die altijd dag en nacht voor Jan Alleman klaar stond. En een goede directeur, maar ook een goede meester. En eigenlijk iemand die midden ook in de samenleving staat. Terug naar Ton Vermeulen daar zo. Ja, is hij al in aantocht? Zie je al wat bijzonders aan te komen dan daar zo in Elspeet, Ton?
1: Je bent wel naar woorden aan het zoeken trouwens.
0: Ja, ik ben heel
1: erg aan het zoeken. We staan hier dus bij de kerk. Hier staan de kinderen allemaal met de versierde fietsen. En wat je dan indruk maakt, daar staat erop: geniet van uw pensioen. Oh. Daar staat een fiets met foto's erop van Albert. Geniet van je pensioen. Maak gebruik van je vrije tijd. En zo zien we verschillende dingen aankomen. Ik sta hier naast een mevrouw. Mevrouw heeft kinderen op school gehad, terwijl we de trekkertje aan zien komen. Wat is het? Wat was het? Of is het voor man?
2: Albert. Ja. Albert, onze directeur, die neemt afscheid. Die gaat met pensioen. Ja. En daar komt het trekkertje aan. Dus. En daar wachten de kinderen op, met versierde fietsen.
1: Hij is al aan het feestvieren. Kijk, we gaan eventjes naar de trekker toe. Want de auto staat klaar met Medi erin. Daar sluiten we straks bij aan. Want dat is, gaan we met de school achter elkaar aan, gaan we de meester uitwuiven. Kijk dan, hij staat met zijn vrouw op de trekker. En Albert is ook in tenue, in de broek en de pet op enzovoort. Het is, nou ja, wat moet ik zeggen? De meester Albert bedankt. Nou, de kinderen sluiten nu allemaal aan. Achter het trekkertje aan de pet zwaait. Hij heeft een feestje, zeg. Niet te geloven. Wat leuk hij dat vindt. Ja, het is natuurlijk een dag vol verrassingen. Ja, zij als redactie van RTV Nunspeet hebben het draaiboek gekregen. Nou, daar willen ze natuurlijk niet over praten. Want hij mag het ook niet weten. En het is juist het mooie dat je op zo'n dag afscheid neemt. Dat je samen met je vrouw naar de school rijdt, tenminste, dat was de bedoeling. Maar wordt hij ergens opgepikt. En zoals gezegd, in een platte kar, vol met strobalen, ballonnen erop. En dan is het gewoon een feestje. De kinderen moeten nu allemaal aansluiten. En dat zijn er nogal wat. Ook collega's die dus met de pet op en de trekker, die staat klaar. En Medi, die maakt wat foto's. En Albert, die laat zich verwachten. Meester, goedemorgen.
3: Tom.
1: Hoe is die, jongen?
3: Ja, joh, verrassend, man. Ik word helemaal overweldigd, zeg maar, wat er allemaal gebeurt. Ja,
1: wist je echt nergens van, hè?
3: Ik wist nergens van, nee, helemaal nergens.
1: En dat is toch wat mooi, of niet?
3: Ja, dat is mooi. Ik wist wel dat er wat zou gaan gebeuren. Maar ja, ik denk, ik laat me erover mee inkomen, Tom. Dan zien we wel wat er gebeurt vandaag.
1: Ja, maar dat is bij jou wel vaker gebeurd, dat je verschillende dingen over je heen laat gaan.
3: Ja, maar dan had ik nog wel een beetje controle. En dat weet men ook. Ja. Maar, dus dat is vandaag niet.
1: Nee, je bent de controle kwijt. Nou, maar het is toch mooi op zo'n laatste dag dat je de controle kwijtraakt.
3: Ja, eindelijk.
1: Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Dat meen jij niet. Want jij zegt niet eindelijk. Want je had nog graag doorgewild.
3: Nee, ik had. Ik was er aan toe. Ja? Ja, ik heb er echt naartoe geleefd naar deze dag. Het is goed geweest. 41 jaar gewerkt. En prima. Misschien dat ik af en toe nog zo wat ga invallen hier en daar, weet je wel. Maar geen moeten meer, zeg maar.
1: Nee, dus gewoon een beetje stand-by blijven indien er nog vragen zijn of wat ook. Dan ben je weer zo'n bereidwillige persoon om daar weer op in te halen.
3: Ja, dan kan ik zelf beslissen of ik ja of nee zeg. Ja,
1: dus, ga je met je vrije tijd doen trouwens dan?
3: Nou, ik heb hobby's genoeg. het kerkenwerk. Ik fiets heel veel. Ja. Dus daar zal nog wel meer, iets meer energie in gaan zitten, denk ik. Fotografie, lopen, wandelen. Dus dat komt wel goed.
1: Ja, je gaat er samen met je vrouw en het gezin ga je hopelijk heel veel jaren genieten.
3: Ja, dat hopen we met z'n allen, ja.
1: Laten we dat met name met hopen maar zeggen. Ja, ja. Nou, de trekkerschauffeur die staat zoiets van, als meneer Vermeulen uitgepraat is, dan kunnen we verder. We gaan even naar hem toe. Trekkerschauffeur, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Je zit echt op je gemak in zoiets van, laat het maar komen.
4: Ik heb er de hele dag vrij voor genomen, dus we kunnen heel dorp nog door.
1: Nou, ga je het toch niet doen, of wel?
4: Ik heb geen idee.
1: Ja, je weet ongetwijfeld wat draaiboek, hoor niet?
4: Nee, ik rijd gewoon achter de muziek aan.
1: En waar is de muziek dan?
4: Hiervoor.
1: Komt hij er nog aan, de blaaskapel of zo?
4: Nee, maar volgens mij is de bedoeling om nu richting school te gaan. Ja. De rest van het programma weet ik ook niet. Dus.
1: Echt niet?
4: Nee.
1: Nou, wij hebben het wel een klein beetje gekregen natuurlijk en dat is een goede zaak. Maar ja, dat neemt een persoon afscheid waar u tegen zegt, niet?
4: Jazeker.
1: Ja. En geniet nou, alleen moet de dag nog beginnen.
4: Ja, hij glimt van oor tot oor. Ja.
1: Ga je trekker opstarten? We stappen in de auto en gaan achter jullie aan of voor jullie uit naar de school. En gaan dus wel, laten we ons ook een beetje verrassen. Kijk dan de petwisseling op elkaar aan. Dat is toch gewoon... Kijk, die staat wel beter. De pet past ons allemaal, Albert. Ja, oké. Okay. Hey, we gaan achter jullie aan. Goed, dit was het eventjes. We gaan naar de school terwijl de trekker gestart wordt. Gaat Medi ons naar de school rijden. Gaan we kijken wat er allemaal precies gaat gebeuren.
0: Oké, goed zo. Dankjewel, Ton Veulen, daar zo in Elspet. Over trekkers gesproken, laten we de trekker er maar even bij pakken. Dan ook hier op Nunspeet bij de Veluwe start-op met Mannenkoor Karrenspoor. MUZIEK

0: Spoor, lekker op de trekker hier op Radio Nunspeet. Bij de Veluwe start op, is bijna 9:15. Het nieuwe college van BMW in Harderwijk heeft inmiddels ook de taken verdeeld. Jo van Egmond van de VVD krijgt onder meer economie, sport en onderwijs. Diliana Pol-Smit van de gemeentebelang wordt verantwoordelijk voor het sociaal domein en inwonersparticipatie. Marcel Heldorn van de ChristenUnie gaat over ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Wilco Mazier van het CDA krijgt financiën, mobiliteit, recreatie en cultuur. Burgemeester Jeroen Joon die blijft verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Het college telt 4 wethouders in plaats van 5. En daarmee wil de coalitie jaarlijks ongeveer zo'n 150.000 euro besparen. Mark de Lange, fractievoorzitter van Gemeentebelang, blijft de grootste fractie in de gemeenteraad leiden. Zo meldt ze dan ook vandaag. Nou goed, in ieder geval een voltijd wethouder in de gemeente Harderwijk. Dat is ongeveer toch zo'n kleine 9.000 euro bruto per maand wat zo'n wethouder daar verdient. Kun je allemaal van dromen, Tom van Meulen, vind je ook niet?
1: Ja, waar ik ook van kan dromen, dus wat er nu gebeurt hier bij de school. Nou, Marcel, het is hartstikke leuk wat we nu zien. Ik geef eventjes mijn belletje uit, zo. Ja, dat is een ander teken aan de wand voor mij. Dagelijks teken. De trekker die is voorbij gereden. De kinderen stonden met ouders, die stonden allemaal opgesteld hier in de straat naar de school toe. De meester met pet op. Personeel allemaal met pet op. Ik weet niet hoeveel fietsen hier staan met allemaal ballonnen erop. En de kinderen die mogen dus nu met het onderwijzend personeel naar de plaatsen oplopen. Dan zullen ze ongetwijfeld zometeen naar de hoofdingang staan. Daar staan ik weet niet hoeveel versierde fietsen met allerlei spreuken erop. Ja, dat is als buitenstaander, zeg maar, is dat best wel hard verwarmd wat ze zo allemaal naar Albert toe...

0: wensen. We hebben dan gezegd van, meester, ga genieten van je pensioen. Nou, de meester hebben we al aan het woord gehoord, gaan we straks nog wel weer doen. Wat hij aan hobby's heeft. Nou, fietsen kwam onder andere. En ik weet nog dat in die tijd dat hij ook nog naar Nunspeet ging, dat hij iedere dag vanuit het harde naar Nunspeet ging op de fiets. Met ja, alles erop en daaraan. En fotografie is ook een grote hobby van hem. Ik ga eens kijken of ik een... Mevrouw, mag ik u wat vragen? Nee, ook niet. Ja, kijk, dan krijgen we het afschuifsysteem weer. Dames, goedemorgen. Ook niet. Mag ik u wat vragen? Ja, mag dat. De dag van vandaag, afscheid van Albert Magree.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat betekent dat voor u als ouders?
1: Nou, het is iemand die natuurlijk echt een boegbeeld is voor de school, zeg maar. En echt een hele mooie tijd wat hij afsluit. En bijzonder om dat zo met elkaar te doen. Dus iemand die er altijd was en vertrouwt iemand in de school, zeg maar.
0: Ja, we kwamen net aanrijden, ginds bij de kerk, dan op de trekker. En hij zag er al die kinderen met die fietsjes staan. En hij gaat helemaal, hij zwaait, hij geniet. Het is net Hare Majesteit de Koning, zou ik al eens willen zeggen. Heeft hij ook iets voor u persoonlijk betekend? Heeft u bij hem? Nee, ik denk niet dat hij bij hem in de klas zit.
1: Nee, zeker niet. Nee. Nee, ik dat niet echt eigenlijk. Maar ik zie gewoon dat hij geniet tussen de kinderen. En dat hij er altijd voor de kinderen is. Dus dat is wat wij als ouders gewoon zien. Zelf heb ik wat meer persoonlijk contact met hem gehad. Ja.
0: Zullen we verder gaan lopen? Want anders missen we straks een stukje. Want zoals Albert, kijk, Medi wordt ook welkom geheten. We kijken of dat is meneer. Goedemorgen, meneer.
2: Goedemorgen.
0: U bent de nieuwe directeur?
2: Nee, ik ben bestuurder van CNS Nunspeet.
0: Is toch zo wat directeur of niet?
2: Ja, ik mag baas spelen over Albert als dat lukt.
0: Nou, dan moet je wel goede huizen zijn.
2: Ja, ik doe mijn best. Dus,
0: Wat heeft hij voor u betekend?
2: Albert is een doener.
0: Ja?
2: Dus die had mijn half woord nodig en dan ging hij aan de gang. Dus hij heeft veel energie, hij brengt energie en hij brengt over het algemeen goede wil. Dus,
0: ja, want we hebben hem al even gesproken. Net toen hij aankwam rijden met die prachtige trekker, toen genoot hij al. Ik zeg Albert, ken ik dus ook, maar goed, dan even buitenhand.
2: Ja.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? Hij zegt, Ton, ik weet het echt niet.
2: Nee.
0: Hij zegt, ik laat het over me heen komen, ik ga genieten.
2: Maar dat is voor het eerst, hoor. Dat is voor het eerst.
0: We gaan daar eventjes naartoe. Kijk. Goedemorgen allemaal. Nou, de microfoons staan klaar. We gaan er eventjes...
3: Het is vandaag een hele bijzondere dag. Ik denk dat meester Albert er al heel lang naar uitgekeken heeft.
4: Want vandaag is de dag dat meester Albert zijn pensioen houdt. Ik krijg allerlei microfoons hier voor me. Meester Albert heeft er denk ik heel erg naar uitgekeken. Hij is al een paar weken heel erg zenuwachtig. En dan wil hij toch ook wel heel erg graag weten, wat gaan we vandaag doen? En ik denk dat jullie dat misschien ook wel willen weten. Of willen jullie dat niet weten? Ja, want kijk, meester Albert, als je goed kijkt, dan ziet u overal ziet u hele mooie versierde fietsen. Heeft u ook een idee waarom dat is?
3: Meester, die zijn inderdaad mooi, zeg.
4: Ja, maar waarom zijn die zo mooi versierd, denkt u? Waarom allemaal, waarom we ook voor fietsen gekozen hebben?
3: Ja, voor fietsen is niet zo moeilijk. Want ik hou van fietsen. En ook, ik hou van wielrennen en zo. En fietsen is natuurlijk een fantastische bezigheid.
4: Ja, dus daarom hebben we natuurlijk ook voor gekozen om van allemaal mooie fietsen te doen. En u bent al bij de Steltenvormde Kerk bent u al opgehaald. En door ook alle bovenbouwkinderen en hier de onderbouwkinderen, die staan hier ook. Vanmiddag mag u ze allemaal heel goed bekijken, want er zijn ook een paar kinderen die gaan een prijsje winnen en dat mag u bepalen.
3: Oh, dat wordt heel erg moeilijk. Ja. Want moet ik kijken hoe mooi ze er allemaal uitzien. Nou, dat ga ik zeker heel erg nauwkeurig bekijken, meester.
4: Dus dat doen we vanmiddag als er de vossenjacht is, want ik kan een klein beetje het programma al een beetje verklappen. U mag straks, we gaan straks eerst nog iets hier op plein doen, maar daarna mag u naar de klasse toe.
3: Ja.
4: Daar is er een speciaal programma. En daarna is er na de pauze is er een heel mooie voorstelling. Kun je misschien achter u zien, alles is heel erg zwart gemaakt. Dus daarachter is ook nog wat binnen.
3: Allemaal geheim of zo.
4: Ja, we hebben alles geheim, heel erg geheim.
3: Dat mag je nog niet weten, niemand mag zien wat...
4: Nou, het is een hele leuke voorstelling en dat merk u dan vanzelf.
3: Ja.
4: Nou, dat is een beetje het ochtendprogramma. En als we dan vanmiddag allemaal een broodje knakworst hebben gehad... dan hebben we vanmiddag de vossenjacht. Heel even wachten. Hebben we vanmiddag de vossenjacht... En dan, zoals ik al zei, ook voor de papa's en mama's... om ongeveer 14:15 wordt iedereen hier weer terugverwacht. Want dan hebben we ook de prijsuitreiking... onder andere de prijsuitreiking van de mooie fietsen.
5: Ja?
4: Ja.
0: Goed, dus dit was het eventjes tekst en uitleg wat er dus allemaal gaat gebeuren nu. En het mooie is, ze hebben dus allemaal een pet op. En je kunt haar zeggen, die pet die past ons allemaal. En dat is het mooie. Goed, we sluiten dit zover af. Mocht er straks nog wat zijn, dan komen we na de klok van 9 uur nog even terug. Maar dan gaan we even in overleg doen. Okay. Dit was het even.
6: Dankjewel, Tom van Meulen daar zo in Elspeet bij de Da Costa School. Afscheid van de heer Magree. En straks waarschijnlijk wat meer nog eventjes daarover bij collega en vriend Henri Slijkhuis bij de Ochtendkracht. Goed, het is inmiddels 9 minuten voor de klok van 9. Dan. Ja, hoe staat het ervoor wat betreft het weer voor vandaag en de vooruitzichten? Nou, vanochtend zonnige periodes, maar ook wat bewolking. En het blijft verder droog. Vanmiddag is de meeste bewolking in het noorden van onze provincie en meer zon in het zuiden. Afhankelijk van de bewolking wordt het zo'n 25 graden in het noorden van onze provincie Gelderland tot 28 in het zuidoosten. De noordoostenwind daarbij is meest matig. Vanavond is er eerst nog veel bewolking aanwezig, maar volgen er steeds meer opklaringen. Vannacht is het vrij helder en droog. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 15 tot 17 graden. Morgen beginnen we zonnig, maar in de loop van de ochtend worden er wel wolkenvelden verwacht. Morgenmiddag zijn er zonnige periodes, maar ook stapelwolken die kunnen uitgroeien tot enkele buien. De kans op enkele onweersbuien is het grootste in het noordoosten en oosten van onze provincie. De maximumtemperatuur komt uit op zo'n 24 tot max 28 graden. Einde van de dag lijken de buien weg te trekken. Hoe het allemaal exact gaat en waar de buien vallen is nog moeilijk te zeggen. Het beste is om de radar eventjes goed in de gaten te houden. Komende zaterdag is de wind om naar het noordwesten en komt de temperatuur wat lager uit dan de afgelopen dagen. In ieder geval meer over het weer, objectief en uitgebreid. Vanmiddag natuurlijk in Eet U Smakelijk zo rond 10:50 met onze weerman Felix Kamphuis. Dit was De Veluwe staat op voor deze donderdag de 16e juli. Zodanig veel plezier bij de Ochtendkracht Henri Slijkhuis op de radio. Met de lekkerste hits, het laatste nieuws en waarschijnlijk ook nog Tom van Meulen in de uitzending. Tot besluit nog eventjes de Cutting Crew.

0: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horen en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet of kijk op parasolei.nl.
3: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
4: Jacob en Kobe Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
5: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. Bespelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met 1 gezellige groep van 0 tot...
6: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
7: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
8: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
9: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
8: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
9: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld. Dit percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant de New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

muziek uit de hele wereld. Naar muziek uit de hele wereld. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. De Amerikaanse krant de New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. Afgelopen nacht zijn er bij een brand in een weeshuis in een buitenwijk van de Algerijnse hoofdstad Algiers zeker 11 mensen om het leven gekomen. 19 anderen raakten gewond. Lokale media melden dat alle slachtoffers kinderen zijn. De brandweer was vanmorgen rond 3:30 ter plaatse. 5 personen met speciale behoeften konden geëvacueerd worden. De burgerbeschermingorganisatie vreest dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Een topman van energieagentschap IEA, Fatih Birol, zegt dat als de straat van Hormuz niet binnen een paar weken helemaal voor de scheepvaart geopend wordt, er serieuze nieuwe problemen voor de wereldeconomie op de loer liggen. Gaat de zeestraat niet volledig open, dan raakt dat de economie van alle landen in de wereld, vreest Birol. Zowel Iran als de VS dreigen met hun recente aanvallen de toevoer van onder andere aardgas, olie en kunstmest van landen aan de Persische Golf te dwarsbomen. De 2 verdachten van het aansteken van de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om 2 18-jarige mannen. 1 van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat één deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Het weer, in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De locatie.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Afgelopen nacht zijn er bij een brand in een weeshuis in een buitenwijk van de Algerijnse hoofdstad Algiers zeker 11 mensen om het leven gekomen. 19 anderen raakten gewond. Een topman van energieagentschap IEA, Fatih Birol, zegt dat als de straat van Hormuz niet binnen een paar weken helemaal voor de scheepvaart geopend wordt, er serieuze nieuwe problemen voor de wereldeconomie op de loer liggen. De twee verdachten van het aansteken van de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om twee 18-jarige mannen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio, hit from the heartland.
4: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
5: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het bureau Clara Wichman dat duizenden vrouwen helpt die vroeger gedwongen werden om hun kind af te staan, vindt dat de overheid niet genoeg doet om deze vrouwen te helpen. Er zijn excuses aangeboden en herstelmaatregelen beloofd, maar volgens de vrouwenrechtenorganisatie schieten die tekort en ontkrachten de geloofwaardigheid van de excuses. Tussen 1956 en 1984 werden zo'n 15.000 vrouwen gedwongen om hun kind af te staan. Dit had vaak te maken met het feit dat ze ongetrouwd zwanger waren geraakt. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt omdat zij iemand probeerden te ontvoeren, komen uit Rotterdam en zijn 24 en 35 jaar. De politie meldt dat de persoon die zij in een auto probeerde te ontvoeren in goede gezondheid verkeert. Rond 10 uur gisteravond meldde een ooggetuige de mogelijke ontvoering in stadsdeel Nieuw-West. De politie wist de betrokken auto in Oost te stoppen. De zaak wordt onderzocht en de politie is nog op zoek naar andere getuigen. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. De 48-jarige topman van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Naftogaz, Serhii Koretsky, is de nieuwe premier van Oekraïne. Eerder deze week kondigde president Zelensky een cultuurverandering in zijn kabinet aan, en het gevolg was dat Julia Sverendenko moest plaatsmaken als premier. Een meerderheid in het Oekraïense parlement was voor de benoeming van Koretsky. Voordat de stemming plaatsvond, beloofde de nieuwe premier zich in te zetten voor meer economische stabiliteit. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Lokaal nieuws

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL-tour.

0: nodig je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL Tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. Op zaterdag 11 juli verandert Voorthuizen voor de 12e keer in een podium voor hardlopers en wandelaars van alle leeftijden. Voorthuizen Loopt is een loopevenement waar gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan. Je kunt bij inschrijving kiezen voor de 5 of 10 kilometer run, genieten van een mooie wandeltocht of je inschrijven met je bedrijfsteam voor een toffe teamervaring. Voor de jonge atleten zijn er de spannende Kids Runs. En voor alle G-sporthelden organiseren we de legendarische G-run. Want iedereen is welkom op het hardloopfeest dat voor de 12e keer wordt georganiseerd. Meer informatie vind je op voorthuizenloopt.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, uit het hart van de West-Veluwe. De stem van jouw regio.

0: van het radionieuws op A1 Radio. Het bureau Clara Wichman, dat duizenden vrouwen helpt die vroeger gedwongen werden om een kind af te staan, vindt dat de overheid niet genoeg doet om deze vrouwen te helpen. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt omdat zij iemand probeerden te ontvoeren, komen uit Rotterdam en zijn 24 en 35 jaar. De politie meldt dat de persoon die zij in een auto probeerde te ontvoeren in goede gezondheid verkeert. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. De 48-jarige topman van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Naftogaz, Serhii Koretsky, is de nieuwe premier van Oekraïne. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. Er staat weer een prachtige nieuwe fietstocht voor je klaar. Doe mee, geniet van de mooie omgeving en steun woord en daad. De tocht is ongeveer 45 kilometer lang. Dinsdag 21 juli kun je starten vanaf de Rank aan de Dorpstraat 9 in Garderen. Inschrijven kan tussen 10 en 12 uur 's ochtends. De kosten zijn €5 per persoon of €20 per gezin. Onderweg is er een pauzeplek waar u soep en broodjes kunt kopen. Parkeren kan op de algemene parkeerplaatsen in Garderen, zoals wordt aangegeven op borden bij binnenkomst in het dorp. De opbrengst is bestemd voor het nieuwe project Geef Elk Talent een Kans. Kijk voor meer informatie op woordendaad.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Op zaterdag 11 juli is er een wandeling op het Kootwijkerzand. IVN-gidsen Bert en Jani starten om 9 uur en wandelen met de deelnemers over de Sahara van de Lage Landen, het grootste actieve stuifzandgebied van West-Europa. Ze beklimmen uitkijktoren De Zandloper voor een adembenemend uitzicht over deze voortdurend veranderende zandvlakte en wandelen ook door het aanpalende bos. Onderweg willen we ook een stukje verborgen leven uit de diersporen halen. Al met al een afwisselende wandeling. Parkeren kan op de parkeerplaats aan het einde van de houtvester van het Hofweg. De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur en opgeven gaat via Bert van Leeuwen door een mailtje te sturen naar bertvanleeuwen@delta.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het cryptoplatform Knaken is door de rechter in Rotterdam failliet verklaard. Eind vorige maand vroeg het Openbaar Ministerie het faillissement aan na signalen over een zeer zorgwekkende situatie. 7 miljoen euro aan tegoeden van Knaken-klanten is verdwenen en onduidelijk is hoe dat gebeurd is. De rechter vindt dat het openbaar belang het faillissement rechtvaardigt. Knaken stelde voor de beschikbare tegoeden onder de klanten te verdelen, maar volgens de rechter is er te weinig geld in kas. De Europese Commissie vindt dat Italië aan de slag moet met het terugnemen van asielzoekers die vanuit Italië naar andere EU-lidstaten zijn doorgereisd. Jaarlijks bepaalt de Europese Commissie welke EU-landen asielzoekers moeten overnemen van landen die met een hoge migratiedruk te maken hebben. Dat zijn nu Italië, Spanje, Cyprus en Griekenland. Als tegenprestatie moeten die landen asielzoekers terugnemen die eerder in een van de 4 landen een asielaanvraag deden. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben 103 democraten gestemd voor het beëindigen van de militaire hulp door de VS aan Israël. Zij steunden het voorstel om een kleine 3,3 miljard dollar aan militaire steun aan Israël stop te zetten. Niet eerder waren zoveel democraten voor het stopzetten van de hulp. Uiteindelijk kregen ze het niet voor elkaar omdat 98 democraten en de republikeinen die in de meerderheid zijn de hulp aan Israël willen voortzetten. De 55-jarige Oost-Duitse neonazi Marla Svenja Libich, die veroordeeld is wegens het aanzetten tot haat, is na overlevering door Tsjechië in Duitsland overgebracht naar een mannengevangenis. Libich is transgender en moest zich eerder bij een vrouwengevangenis melden om een straf van 1,5 jaar uit te zitten, maar verdween naar Tsjechië. Het Duitse gevangeniswezen heeft nu besloten dat Libich naar een mannengevangenis gaat, omdat de transgender trucjes en spelletjes met justitie zou spelen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Wow.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is 55-jarige Oost-Duitse neonazi Marla Svenja Libig, die veroordeeld is wegens het aanzetten tot haat, is na overlevering door Tsjechië in Duitsland overgebracht naar een mannengevangenis. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat er in Nederland sprake van een watertekort is. Er zullen maatregelen getroffen worden. Denk daarbij aan de inzet van de stuwen in rivieren en het voorbereiden van extra pompen. Een woordvoerder legt uit dat de waterstanden van de rivieren verder verslechterd zijn. In bepaalde regio's staan sloten droog en enige verbetering is niet in zicht. Volgens het ministerie blijft er genoeg drinkwater beschikbaar, maar roept op om zo bewust mogelijk met dat drinkwater om te springen. Het RIVM laat weten dat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht is. Afgelopen weekend kondigde het KNMI code geel af vanwege hitte voor 7 provincies in Zuid- en Midden-Nederland. En die waarschuwing is vanaf vanavond 8 uur van de baan. Het KNMI verwacht de komende dagen koeler weer met temperaturen van maximaal 22 graden. Het Nationaal Hitteplan treedt in werking om verzorgers van kwetsbare groepen op de hitte te attenderen. Het advies luidt dan: drink genoeg, hou ruimtes koel en blijf tijdens de warmste uren binnen. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte blijft laag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat een Canadese vrouw een koningspython in haar BH het vliegtuig probeerde in te smokkelen. Toen de slang bij een veiligheidscontrole op Schiphol werd ontdekt, zei de vrouw dat ze het dier bij een Amsterdams hotel had gevonden. Die verklaring werd niet geloofd. De slang is in beslag genomen en wordt deskundig opgevangen. Tegen de vrouw is een proces-verbaal opgemaakt. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat er in Nederland sprake van een watertekort is. Volgens het ministerie blijft er genoeg drinkwater beschikbaar, maar roept

0: Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Ook land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen over de droogte in Nederland. En dit gevoel is versterkt doordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de situatie naar een feitelijk watertekort heeft opgeschaald. Het opschalen houdt in dat de autoriteiten het weinige water in Nederland via een landelijk vastgestelde volgorde gaan verdelen. De dijken en de drinkwatervoorziening hebben prioriteit. Daarna komt er water voor de landbouw beschikbaar. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte blijft laag. In Italië is de oud-topman van het wegenbouwbedrijf dat de 45 meter hoge Morandi-brug in Genua beheerde tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De beroemde brug stortte in 2018 in en de topman werd schuldig bevonden aan nalatigheid en doodslag. Door het instorten van de brug kwamen 43 mensen om het leven. 57 verdachten moesten voor de rechter verschijnen. De brug was in 1967 in gebruik genomen en volgens de aanklager was er sindsdien weinig onderhoudswerk aan de brug verricht. Bij zijn laatste officiële bezoek aan Oekraïne heeft de Britse premier Starmer van de Oekraïnse president Zelensky een vredesorde gekregen. Die onderscheiding krijgen personen die zich inzetten voor soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Zelensky sprak lovende woorden over het Verenigd Koninkrijk dat Oekraïne altijd gesteund heeft en dat nog altijd doet. Starmer mocht namens het VK Oekraïne 300 miljoen euro geven die gebruikt zal worden om Zweedse gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. Het weer, in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. In de regio heb je nu vertraging op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. De A50, Os richting Arnhem, is bij Renkum de rechte rijstrook dicht. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Daardoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier op onthoud. En tot slot de N50, Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Ook land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen over de droogte in Nederland. En dit gevoel is versterkt doordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de situatie naar een feitelijk watertekort heeft opgeschaald. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variatie.

0: In het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
1: De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: 105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.
1: Motor.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen en de vakbonden zeggen dat ze uitonderhandeld zijn. Na de zomer zullen de bonden met hun leden gaan overleggen en zullen plannen voor een mogelijke staking besproken worden. In het openbaar vervoer zijn zo'n 13.000 mensen werkzaam. De werkgevers hebben aangegeven te willen blijven praten met de bonden. Zij vinden hun voorstel eerlijk. De ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie, Tom Berendsen en David van Weel, vinden ook dat de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen moet worden. Het gaat om Karim Khan. Hij wordt beticht van seksueel wangedrag. Vorige maand werd de Brit officieel geschorst. Volgens persbureau Reuters had Khan een relatie met een advocaat die voor hem werkte. Dit liep uit op seksueel contact zonder wederzijdse instemming. Volgende week vrijdag praten de 125 lidstaten met elkaar om een beslissing over Khan's lot te nemen. De Oekraïense president Zelensky zegt begrip te hebben voor demonstraties tegen het ontslag van de Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov. Hij legt uit dat hij geen keus had om deze beslissing te nemen, omdat Fedorov en de legerleiding niet meer met elkaar praten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev werd gedemonstreerd tegen het ontslag van de defensieminister. De reden voor het ontslag van Fedorov werd niet gegeven, maar aangenomen wordt dat het met zijn manier van leidinggeven te maken heeft. Duitsland en Frankrijk maken plannen om gezamenlijk met Franse kernwapens te oefenen. Frankrijk is de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil de nucleaire paraplu met meer Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In het noordoosten kan een regen- of onweersbui vallen. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Voor Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. Op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein duurt er een kwartier langer over. En op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Presikhaven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Towerjumpers en de 3x3 NL-tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL-tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen en de vakbonden zeggen dat ze uitonderhandeld zijn. De ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie, Tom Berendsen en David van Weel, vinden ook dat de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen moet worden. Het gaat om Karim Khan. Hij wordt beticht van seksueel wangedrag. De Oekraïense president Zelensky zegt begrip te hebben voor demonstraties tegen het ontslag van de Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov. Duitsland en Frankrijk maken plannen om gezamenlijk met Franse kernwapens te oefenen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In het noordoosten kan een regen- of onweersbui vallen. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
2: De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10:00 tot 18:00. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen. 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. Op zaterdag 11 juli verandert Voorthuizen voor de 12e keer in een podium voor hardlopers en wandelaars van alle leeftijden. Voorthuizen Loopt is een loopevenement waar gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan. Je kunt bij inschrijving kiezen voor de 5 of 10 kilometer run, genieten van een mooie wandeltocht of je inschrijven met je bedrijfsteam voor een toffe teamervaring. Voor de jonge atleten zijn er de spannende kids runs. En voor alle G-sporthelden organiseren we de legendarische G-run. Want iedereen is welkom op het hardloopfeest dat voor de 12e keer wordt georganiseerd. Meer informatie vind je op voorthuizenloopt.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 11 juli is er een wandeling op het Kootwijkerzand. IVN-gidsen Bert en Jani starten om 9 uur... en wandelen met de deelnemers over de Sahara van de Lage Landen... het grootste actieve stuifzandgebied van West-Europa. Ze beklimmen uitkijktoren De Zandloper voor een adembenemend uitzicht over deze voortdurend veranderende zandvlakte en wandelen ook door het aanpalende bos. Onderweg willen we ook een stukje verborgen leven uit de diersporen halen. Al met al een afwisselende wandeling. Parkeren kan op de parkeerplaats aan het einde van de houtvester van het Hofweg. De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur en opgeven gaat via Bert van Leeuwen door een mailtje te sturen naar bertvanleeuwen@delta.nl. Er staat weer een prachtige nieuwe fietstocht voor je klaar. Doe mee, geniet van de mooie omgeving en steun woord en daad. De tocht is ongeveer 45 kilometer lang. Dinsdag 21 juli kun je starten vanaf de Rank aan de Dorpstraat 9 in Garderen. Inschrijven kan tussen 10 en 12 uur 's ochtends. De kosten zijn €5 per persoon of €20 per gezin. Onderweg is er een pauzeplek waar u soep en broodjes kunt kopen. Parkeren kan op de algemene parkeerplaatsen in Garderen, zoals wordt aangegeven op borden bij binnenkomst in het dorp. De opbrengst is bestemd voor het nieuwe project Geef elk talent een kans. Kijk voor meer informatie op woordendaad.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe regering goedgekeurd met wel de nodige onrust over het vertrek van de populaire defensieminister Fedorov. Wie hem en de nieuwe buitenlandminister opvolgen, maakt president Zelensky later bekend. Volgens NAVO-topman Rutte verandert er waarschijnlijk weinig aan de Oekraïense oorlogsstrategie. Vandaag werd er in Oekraïne vreedzaam geprotesteerd tegen het vertrek van Fedorov, die nog maar een half jaar in functie was. De reden van zijn vertrek is onbekend. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen, de vakbonden FNV en CNV zeggen dat ze uitonderhandeld zijn en sluiten stakingen na de zomer niet uit. De cao geldt voor zo'n 13.000 werknemers, onder meer bij Arriva en Transdev. Volgens de vakbonden blijven er in het voorstel nog belangrijke verslechteringen staan. Maar de werkgevers vinden juist dat er een eerlijk bod op tafel ligt en willen de gesprekken daarover ook voortzetten. En Duitsland en Frankrijk maken plannen om samen te oefenen met Franse kernwapens. Frankrijk is nu de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil die nucleaire paraplu meer met de Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook wel oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Aan de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat een auto in brand. Vanwege de vele rook is de weg hier helemaal dicht. En tot slot op de N781 Ede richting Wageningen. Tussen de aansluiting met de A12 en Rhenen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe regering goedgekeurd met wel de nodige onrust over het vertrek van de populaire defensieminister Fedorov. Wie hem en de nieuwe buitenlandminister opvolgen, maakt president Zelensky later bekend. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen, de vakbonden FNV en CNV zeggen dat ze uitonderhandeld zijn en sluiten stakingen na de zomer niet uit. En Duitsland en Frankrijk maken plannen om samen te oefenen met Franse kernwapens. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Achterveld.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. Dat blijkt uit 246 cao's die zijn afgesloten voor 1,9 miljoen werknemers. De hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vakbonden blijven inzetten op flinke loonsverhogingen. Werkgevers zijn bang dat die hoge looneisen de concurrentiepositie van bedrijven onder druk zetten. Maar de vakbonden houden vast aan een looneis van 6%. In Oekraïne is vandaag fel geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie Fedorov. In Kiev en andere steden eisten demonstranten dat hij terugkomt, omdat hij volgens hen het leger heeft gemoderniseerd. Fedorov was maar 6 maanden minister, maar hij werd populair door zijn inzet voor drones en nieuwe technologie waar het leger veel profijt van had en nog heeft. Achter zijn vertrek speelt ook een conflict met de legerleiding. President Zelensky heeft nog geen opvolger benoemd. Het parlement is wel akkoord met de nieuwe regering. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. En Oekraïne ontkent dat het de hoofdwerktuigkundige van de kerncentrale in Zaporizhia heeft gedood. Rusland zegt dat de man is omgekomen bij een Oekraïnse droneaanval, maar levert daar vervolgens geen bewijs voor. Volgens Kiev probeert Moskou wereldwijd de angst voor een kernramp aan te wakkeren en Oekraïne daarvan de schuld te geven. De grootste kerncentrale van Europa in Zaporizhia staat op bezet Oekraïns grondgebied en kwam al snel na de Russische inval in handen van Rusland. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. In Oekraïne is vandaag fel geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie Fedorov. In Kiev en andere steden eisten demonstranten dat hij terugkomt, omdat hij volgens hen het leger heeft gemoderniseerd. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. En Oekraïne ontkent dat het de hoofdwerktuigkundige van de kerncentrale in Zaporizhia heeft gedood. Rusland zegt dat de man is omgekomen bij een Oekraïense droneaanval, maar levert daar vervolgens geen bewijs voor. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. Een 63-jarige man uit Vlissingen heeft van de rechter 4 jaar celstraf gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk vanwege de verkrachting en aanranding van een minderjarig meisje. Het slachtoffer was ruim 35 jaar jonger dan hem en zat in het voetbalteam waar hij leiding aan gaf. De man moet het slachtoffer €20.000 schadevergoeding betalen en kreeg ook een beroepsverbod van 5 jaar. Hij heeft seksueel misbruik altijd ontkend. Maar de man was in 2003 ook al veroordeeld voor ontucht met zijn pleegdochter. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. Dat blijkt uit 246 cao's die zijn afgesloten voor 1,9 miljoen werknemers. De hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vakbonden blijven inzetten op flinke loonsverhogingen. Werkgevers zijn bang dat die hoge looneisen de concurrentiepositie van bedrijven onder druk zetten. Maar de vakbonden houden vast aan een looneis van 6%. En er komt na 4 eeuwen een einde aan het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten. Het Franse parlement heeft namelijk een nieuwe grens op het Caribisch eiland wettelijk vastgelegd. De grens was sinds 1648 nooit officieel bepaald en dat zorgde jarenlang voor geschillen. Nederland moet de overeenkomst nog wel goedkeuren voordat de nieuwe grens ook definitief is. Die grens tussen het Nederlandse Sint Maarten en het Franse Saint-Martin is ongeveer 10 kilometer lang. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. Een 63-jarige man uit Vlissingen heeft van de rechter 4 jaar celstraf gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk vanwege de verkrachting en aanranding van een minderjarig meisje. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. En er komt na 4 eeuwen een einde aan het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten. Het Franse parlement heeft namelijk een nieuwe grens op het Caribisch eiland wettelijk vastgelegd. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens hun advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. En Rijkswaterstaat zet de stuw Hagestein vanaf morgen gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt er extra zoetwater naar West-Nederland, waar het nodig is voor natuur, drinkwater en bedrijven. Door die maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers daarvan hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Iedere dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er door de stuw moet worden doorgelaten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
4: Xpodia. De betere progressieve rock.
5: Progressieve rock.
4: Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek. In Xpodia.

0: Today I learned of a chap mysteriously named Dr. Slumber. He's organised a big blue bus for everyone who wants to get as far away from the impact zone where this giant asteroid is expected to land. Wait, that can't be right. Wait, what? Dear listener, it seems that this Dr. Slumber fellow is organising a big blue bus for all interested passengers to go directly to the site where the asteroid is projected.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Luisteraars, goedenavond. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Xpodia, aflevering 558. Waarbij we bijdrage hebben van Edwin uit Spanje, uiteraard. En hier in de studio zit natuurlijk ook onze co-DJ Gerrit. Gerrit, goedenavond.
3: Goedenavond, het is weer lekker weer en wij maken een lekker programma.
2: Nou, dat denk ik wel. Haha, dat is wel de bedoeling in ieder geval. We hebben mooie namen voor jullie. Eloy mag vanavond langskomen, Marillion, maar ook nieuw werk van het duo Steve Hackett en Steve Rothery. Mm-hmm. Ik heb een album van Pink Floyd waar ik erg enthousiast over ben. En die we nog nooit hebben gedraaid. Pineapple Thief hebben we ook nog iets nieuws van. Ik zie ook iets staan als Nectar en No Sound. Kortom, twee heerlijke uurtjes. Die we geopend zijn met Arjen van het album Songs No One Will Hear. Wat hij heeft uitgebracht in 2025. En dat ging over het einde van de wereld. En het feit dat iedereen zich dan maar even moet afvragen. En hoe gaan we daar dan mee om? En het nummer wat je net hoorde heette We'll Never Know. En dat ging over een echtpaar. Zij is zwanger en ze weten dat het kind nooit geboren gaat worden, omdat de aarde ten onder gaat voordat het zover is. Lekker positief.
3: Nou,
2: dus. Ik zeg, steek een rokertje op.
3: Laten we dat eens doen. Light your cigar. Ja, want dat gaat dan over millennium. Begin april 2023 vond het 10e ProDreams Festival plaats in Boerderij Zoetermeer. Een van de top-acts was toen die Poolse band Millennium. Hun allereerste optreden in Nederland overigens. Live-optredens doen de mannen van Millennium maar zelden. Dus het is dan nog niet zo raar dat de recensenten kritiek hadden op de wat statische podiumpresentatie. Wel staken ze de loftrompet uit over de muziek. En daar gaat het bij ons om in Xpodia. Je hoort de opnames van hun song Light Your Cigar van het album Reincarnations uit 2002. Het opsteken van een sigaar is een metafoor voor het idee dat je even stil moet staan en eerlijk tegen jezelf moet zijn. Een moment van zelfreflectie dus.
2: En een heerlijk nummer. Als je het één keer in je hoofd hebt,
3: ja, krijg je het er niet meer uit.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Afgestoft.
0: En opgepoetst.
1: En opgepoetst.
0: Xpodia neemt je mee terug naar die muziek van de jaren 80.
2: Het derde nummer van de avond. Dus is het weer tijd om naar Spanje te gaan. Hier is Edwin.
3: Vanuit Spanje. En ik begin mijn eerste bijdrage vanavond met Heartbeat. En dat is een symfonisch rocknummer van de Duitse band Eloy. Je kunt dit vinden op hun album Performance uit 1983. Het nummer dat staat eigenlijk bekend om zijn typische jaren 80 synthesizer klanken en markeerde destijds een meer commerciële muzikale koers voor de band. Frontman en oprichter Frank Bordeman wilde trouw blijven aan hun progressieve rockroots. Maar de rest van de band zocht meer de richting van de mainstream. En omdat Bordeman creatieve inbreng destijds wat lager was, werden de teksten voor het album grotendeels geschreven door Sigi Housen. Bordeman schreef echter wel een deel van de lyrics voor Heartbeat. Hoewel de meningen van de diehard progrog-liefhebbers over het album verdeeld zijn, vanwege met name de overgang van de digitalere en conventionelere synthrock, wordt Heartbeat door veel Eloy-fans nog steeds beschouwd als een van hun meest memorabele nummers van het album. De Legacy Box is in 2010 uitgebracht, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de band. En deze DVD-box die bestaat uit een documentaire op de eerste disc en een collectie van zeldzame live- en videoclips op de tweede disc. En vanaf deze box gaan wij vanavond luisteren naar het nummer Heartbeat.

0: Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Ja, en van de keuze van Edwin en van Duitsland naar van Eloy gaan we naar het Engeland van Marillion. Een stamgast bij Expodia dus. In hun gigadiscografie zitten tal van juweeltjes, zowel qua muziek en zang als qua teksten. Een van die juweeltjes is de track, vind ik dan, King van hun 8e studioalbum Afraid of the Sunlight. En dat gaat over de keerzijde van roem, succes en de obsessie om in de spotlights te staan. Je hoort het nummer King. En dat gaat over de slopende last en isolement als je boven op de apenrot zit van de entertainmentindustrie. Je hoort het emotionele liveversie van het nummer King van Weekend in UK 2013.
2: This is King.

0: wrestling fans wish.
1: Everything's beautiful.
2: Hello.

0: We hebben het dan over twee Steves. Maar dan kunnen het nog verschillende gitaarhelden zijn, want Steve Vai is ook een Steve. En daar hebben we het niet over. Dit is...
1: En Stevie Ray Vaughan, dat lijkt er ook aardig op.
0: Ja, precies. Maar die zou dat misschien niet meer gezegd hebben op dit
1: moment. Nee, niet meer, nee.
0: Precies. En dit gaat nog even over een recent interview tussen de twee Steves. Die eigenlijk al jarenlang bezig zijn om iets in de samenwerking te doen, maar dat is tot nu toe nog nooit gelukt. En ik heb het dan over Steve Hackett en Steve Rothery. En die gaan op 28 augustus van dit jaar een album, een gezamenlijk album uitbrengen. Dat heet The Roaring Waves. En daar is één nummer van beschikbaar. En dat heet The Black Sea. Meer nummers zijn er ook niet. Dus we gaan echt met spanning afwachten wat er gaat komen. Dit klinkt al ongelooflijk lekker. En het is, ja, twee gitaarhelden bij elkaar. Ik heb ze onlangs nog een keer op YouTube gezien toen Steve Rothery optrad bij een live optreden van Steve Hackett.
1: Ja.
0: En Steve Rothery mocht toen, of ging toen meespelen. Hebben ze één nummer samen gespeeld. Dan weet je op een gegeven ogenblik ook niet meer wie raakt wat op de gitaar aan. Weet je wel. Dat is zo mooi verweven met elkaar. En dat is hier eigenlijk idem dito. The Black Sea van Steve en Steve.
2: Xponia houdt je actueel. Van de recente releases moet je deze gehoord hebben.

0: Parel. Uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
1: Tijd voor de tweede bijdrage van Edwin uit Spanje. En hij neemt iemand mee, daar heb ik nog nooit eerder van gehoord. Dus ik ben benieuwd.
2: Mijn tweede bijdrage vanavond in dit eerste uur is van Ian Neil. Dat is een Britse componist en multi-instrumentalist die momenteel vanuit Griekenland opereert. Hij staat bekend om zijn symfonische progressieve rock, met een sterke nadruk op vintage, analoge synthesizers en de warme pastorale klanken uit de gouden eeuw van de progrock. En dan heb ik het natuurlijk uit de jaren 1975 tot 1980. Neil wordt gezien als een eenmansorkest. Hij bespeelt een breed scala aan instrumenten, waaronder gitaren, keyboard, piano, virtuele mellotron en hij zingt er ook nog bij. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de muziekproductie en bracht in 2005 zijn eerste album uit. Ian Neil heeft zijn debuutalbum All in the Golden Afternoon in 2025 geremasterd om het 20-jarig jubileum van het album te vieren. Het album uit 2005 werd destijds volledig opnieuw gemixt en bewerkt om te zorgen voor een betere geluidskwaliteit, helderheid en dynamische balans. Maar ga het zelf maar beluisteren, want van dit album heb ik gekozen voor het nummer Alice.
3: How queer everything is today. I wonder if I've been changed in the night. If I'm not the same, the next question is, who in the world am I?

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia.
1: Deze meneer hebben we al vaker in Expedia gehad, Gerrit.
2: Ja, en weet je hoe dat komt? Dat komt omdat in 2024 het album van The Space van ene Marcin Pajak uitkwam. En daar hebben we toen inderdaad aandacht aan besteed. Daarna verdween Marcin weer uit mijn gehoorsveld. En dat is jammer. Daarom hebben we nu het album weer afgestoft en opnieuw op de playlist gezet. Nog even wat achtergrond. Marcin Pajak komt uit Polen. Hij woont in Londen en daar heeft hij een eigen studio. Zijn muziek ligt in de hoek van King Crimson, Stephen Wilson en Riverside. En dat is best wel een aanbeveling. We richten ons op zijn zesde en nieuwste studioalbum uit 2024 dus. En dat heet In The Space, een conceptalbum. De hoofdpersoon verlaat de aarde en gaat in de kosmos op zoek naar een nieuw thuis voor de mensheid. Het nummer dat ik koos heet veelbelovend New Beginning.

0: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia.
1: Heel af en toe, maar dan ook echt heel af en toe, kijk ik wel eens naar YouTube. En dan, en dan ben ik op zoek naar echt optredens van progrock.
2: Uh-huh.
1: En zo kwam ik dus op het Pink Floyd kanaal een optreden van Pink Floyd tegen in Knapworth. En dat was een groot festival om weer geld in te zamelen voor goede doelen en al dat soort dingen nog meer. Waar andere hele grote namen waren. Zoals bijvoorbeeld Eric Clapton en de Dire Straits en Genesis en Jimmy Page.
2: Hey.
1: Dus echt, gaat op YouTube opzoeken. Knapworth. En dat was op 30 juni 1990. En het hele concert van Pink Floyd is daar integraal op YouTube te zien. Een aantal nummers die ze gespeeld hebben. Dus niet een heel lang concert, want er waren natuurlijk ook andere artiesten. Maar wel allemaal ongelooflijk goede nummers. En je hoort ze op een manier die je nog nooit eerder hebt gehoord. Het is natuurlijk wel de basis.
2: Mm-hmm.
1: Maar het nummer wat ik nu ga draaien, ik heb nog een tweede nummer in het tweede uur. Maar het nummer wat ik nu ga draaien is Money.
2: Een van mijn favoriete nummers, hoor.
1: Precies. En je kent Money natuurlijk gewoon van de standaard van Dark Side of the Moon.
2: Ja.
1: Maar dit is een versie waarop bijvoorbeeld Candy Dulfer een solo speelt op de sax.
2: Ah.
1: In het live optreden. En het nummer is ook gewoon veel langer. Het is zo ongelooflijk goed. En helemaal geremixed door Pink Floyd in latere jaren. Door David Gilmour, zeg maar. Dus ja, dit is echt fantastisch om naar te luisteren. En de afsluiter van het eerste uur. Tot zo in het tweede uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens hun advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kelsey meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Expedia. De betere progressieve rock met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia.

0: elke dag op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Welkom bij het tweede uur van deze Xpodia 558. Hier in de studio zit Gerrit nu natuurlijk nog steeds. En sterker nog, dat is degene die het eerste nummer heeft gekozen.
2: Zeker, ja, en dat was die weer. Lonely Robot, die opende het tweede uur. We halen ze regelmatig van stal, zodat ze niet alleen maar lonely op de plank liggen. Maar we halen ze ook van stal, omdat voorman John Mitchell en zijn maatjes eigenlijk wel steengoede muziek maken. Een treffend voorbeeld is zijn of hun, wat moet je zeggen, debuutalbum Please Come Home uit 2015. Achteraf blijkt dat het album het eerste is van een Astronaut Trilogy. Zoals John Mitchell het zelf noemde. Van Please Come Home koos ik voor de song God vs. Man. Vooral vanwege het gitaarspel en de heese, ongepolijste stem van John Mitchell zelf.
1: En ook een lekkere, forse bak om mee te openen, het tweede.
2: Mag je wel zeggen.
1: Ja, toch. Dus we hebben iets nieuws. De Pineapple Thief is bezig een nieuw album op te nemen. En het is nog onduidelijk hoe dat gaat heten en wanneer het uitkomt. Maar er is één nummer beschikbaar. En dat heet Hold the Ashes.
2: Oké. Okay.
1: En het is gebaseerd op eigenlijk een drumroffel die Gavin Harrison maakte. Waarbij hij zei, goh, wat vinden jullie hiervan? Nou, toen begonnen de anderen mee te spelen. Toen begon Bruce Short tekst te schrijven. En opeens heb je dan een nummer. En breng je dat uit als eerste. Maar hier is dus Hold the Ashes van The Pineapple Thief.
0: Xpodia, houd je actueel. Van de recente releases moet je deze gehoord hebben.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
2: We gaan naar Duitsland.
3: Ja, want we gaan van jouw Pineapple Thief naar Subsignal. De band komt uit München en bestaat al zo'n 20 jaar. Ze brachten al die jaren slechts 6 studioalbums en 1 livealbum uit. Dus gaan we voor dat livealbum. Het album heet Song for the Homeless. En dat is een opname van hun concert in Rüsselsheim in 2019. De band wilde laten zien dat ze plezier in het optreden hebben en hun bezieling overbrengen op hun eigen publiek. Ongepolijste muziek dus. Maar oordeel zelf als je luistert naar The Sea van Subsignal.
2: Ja, dat is ook een band die een hele directe koppeling heeft met RPWL. Hè?
3: En, ja, ja. Ik kom daar in de volgende uitzending nog wel een keer op terug.
2: Hey, interessant. Nou, dan wachten we daar eventjes op. Hier is Subsignal.
4: A song from the first album. A song about the sea. We coincidentally called

0: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
1: Het is niet het album van de week geworden, maar toch het tweede nummer van Pink Floyd. De Knapworth Concert. Op 30 juni 1990, maar dan wel in de remix van 2019... door onder andere David Gilmour himself. En het tweede nummer waarvoor ik heb gekozen is Shine On You Crazy Diamond. Bijna dik 11 minuten, moet ik eerlijk zeggen. En het tweede nummer waarop Pink Floyd op het podium werd bijgestaan door Candy Dulfer. En als je Shine On You Crazy Diamond hebt, dan heb je in eerste instantie het beeld van die andere saxofonist met die hele lange saxofoon.
2: Ja, ja.
1: Die ze ook op hun normale live-optredens hadden. Maar nu mocht Candy Dulfer dat doen. En dat is ook weer zo ongelooflijk bijzonder. Net als in het vorige uur met Money. Dat ik zeg, ik hou mijn mond. Ga gewoon lekker luisteren. 11 minuten lang. Pink Floyd in een versie van Shine On You Crazy Diamond. Die je op deze manier echt nog nooit eerder hebt gehoord.
2: Waren we er maar bij geweest?
1: Had gekund.
2: Als we het geweten hadden.
1: 1990.
2: Ja, ja, ja, we leefden toen
1: wel.
2: Maar
1: hadden we wel in Engeland gemoeten.
2: Ja, ja, ja.
0: De muziek die de standaard heeft gezet. Expedia met een tijdloze classic. Tijdloze classic.

0: 90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Meer dan een half uur onderweg in het tweede uur. En eindelijk zijn we toe aan de derde bijdrage van Edwin.
3: En mijn laatste bijdrage voor vanavond is van Nectar. Dat is een Brits-Duitse rockband die in 1969 werd opgericht in Hamburg. Ze staan vooral bekend om hun psychedelische rock, space rock en progressieve rock. Hun muziekstijl wordt gekenmerkt door complexe, conceptuele albums, science fiction thema's, lange, meeslepende gitaar en synthesizer solo's. De band staat muzikaal gezien bekend om het combineren van symfonische rock met elementen uit de Duitse krautrock. Wat natuurlijk weer resulteert in ruimtelijke en soms hypnotiserende muziek. De meest geprezen en invloedrijke albums komen uit de vroege en mid-jaren 70. En vanavond gaan wij luisteren van het album A Tap in the Ocean uit 1972 naar Desolation Valley Waves.

0: parel. Uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
1: Het blijft bijzonder, een band met deze naam in een radioprogramma over muziek.
2: Ja, No Sound hebben we het dan over. En dat is een Italiaanse band, maar die hoor je niet zo vaak bij Xpodia. Maar dit keer zetten we de schijnwerpers op deze jongens. Een vijftal speelt al langzamer en maakt wat ze noemen psychedelische space rock. Voor vanavond koos ik voor hun tweede studioalbum uit 2008, Light Dark. En dat gaat vooral over de kwetsbaarheid van relaties en over menselijke emoties. Zowel het lichte als het donkere kant. Het nummer dat je gaat horen, Places Remained, gaat over de worsteling met herinneringen en het loslaten van het verleden. Je hoort de geremasterde versie uit 2013 van het nummer Places Remained van het album Light Dark.

0: Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia.
1: Mijn laatste bijdrage voor vanavond is niet een afscheid. Want volgende week zijn we er gewoon weer. Maar het nummer heet Not A Goodbye en is afkomstig van het album 1-2-0 van de Duitse band Sylvan. 1-2-0 gaat over kunstmatige intelligentie die zichzelf ontstijgt, denkt dat het iets is, denkt dat het bewustzijn heeft, denkt dat het een eigen identiteit ontwikkelt. Daar gaat het hele album over. Maar uiteindelijk keert ook dat kunstmatige intelligentie weer terug tot de nullen en de enen. Maar daarmee is niet gezegd dat het voorbij is. Vandaar de titel Not a Goodbye. Hier is Sylvan.

0: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
1: Gerrit doet de afsluitende track vanavond. Dus ik zeg alvast dankjewel tegen Edwin. In Spanje uiteraard. En dankjewel aan jullie als luisteraars voor het luisteren vanavond. Graag tot volgende week.
2: Ja, en die afsluiter, dat wordt dan Porcupine Tree. De band rond Steven Wilson. In 2002 brachten ze het album In Absentia bij afwezigheid uit. Steven Wilson, dat was nogal een groot fan van Opeth. En vooral van het album Still Life uit 1999. Vlak voor dat ze dit album uitbrachten. En daarmee van metal in het algemeen. Daar hield hij ook wel van. Hij nam contact op met de Opeth-zanger Michael Eckerfeld, als ik die naam goed uitspreek. En die was al jaren liefhebber van Porcupine Tree. Nou, beter kun je het niet hebben als basis om te gaan samenwerken. En dat deden ze dan ook. Steven die produceerde in 2000 het Opeth-album Blackwater Park. En In Absentia, waar je zo het nummer Blackest Eyes van gaat horen, dat komt natuurlijk ook van de productie van Steven. Hier hoor je duidelijk de invloeden van heavy metal, inclusief de donkere thema's. En oh ja, het was ook...
3: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Een 15-jarige Franse jongen is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente. De rechtbank zegt dat de jongen geen enkele spijt of medeleven heeft getoond. Het slachtoffer werd gedood tijdens een tassencontrole om steekwapens op te sporen op een school in het Noordoost-Franse Nogent. Na de steekpartij werden de wapenregels voor minderjarigen aangescherpt. President Macron pleitte daarna ook voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kalshi meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

Under. De band heet Desert Fire. Ze hebben het over dit mooie medium, radio. Maar dan wel afgekort, allemaal puntjes ertussen. R-A-D-I-O. Maar ik zeg gewoon radio. Laat open en van schattig bij nacht. Een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels gewend bent. Met daarin natuurlijk de vaste onderdelen zoals we daar hebben. De Killer Classic. Gaan we 35 jaar terug in de tijd naar het album van Ozzy Osbourne. Dat heet No More Tears. Je hoort zometeen het titelnummer. In de oerknal gaan we even kijken naar het debuutalbum van de Zwitserse band Gotthard. Het heet uiteraard ook Gotthard, komt uit het jaar 1992. Je hoort zo wat in Fire Dance. In de showcase zijn we alweer toe aan de derde week van het album van 12 Stones. Het debuutalbum van 12 Stones ook. Het heet uiteraard ook 12 Stones, komt uit het jaar 2002. In de derde week hoor je zo meteen Open Your Eyes. De Rock 13, Eva Under Fire voor de tweede week op de nummer 1 positie met Villainous. En de nieuwe van Five Finger Death Punch, Eye of the Storm, komt nieuw binnen. En dit is een band uit Puerto Rico. Het is Matador, Levitate.

Een tijdje geleden kreeg ik een tip van Kjeld. Kjeld die stuurde een mail naar eddy@schelpenbijnacht.net. Die zei, je moet iets van Violent Vera draaien. Ik had er al nooit van gehoord, maar Kjeld, dankjewel, want het is ontzettend lekkere muziek. Burn Me With A Bible hoorde je. En daarvoor uit Puerto Rico, Matador en Levitate. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd. Dat doen we eigenlijk altijd met de Killer Classic. En we gaan wel heel ver terug in de tijd. Naar een man die vorig jaar overleefde. Gaat terug naar het jaar 1991. Killer Classic. De man die vorig jaar overleed op 22 juli het jaar 2025... op 76-jarige leeftijd is natuurlijk Ozzy Osbourne. Aan deze plaat heb ik altijd bijzondere herinneringen. Want deze gaat terug naar het begin van Schouten bij Nacht... En dat is al bijna 25 of 30 jaar geleden ook, dus wat dat betreft. Het is de zogenaamde thuisrijplaat. Als wij klaar waren met onze nachtuitzending toen de tijd... dan zetten we 's ochtends om 6 uur op het D7 op voor de collega. Dat vond hij nooit leuk, maar wij wel. Uit het jaar 1991, Ozzy Osbourne van het album No More Tears...

uit Finland. De naamgever van deze band, Joel Hokka, die ken je natuurlijk van de Rasmus. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen band, genoemd naar zijn achternaam Hokka. Via Miseria hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd, 35 jaar terug in de tijd, naar Ozzy Osbourne. Je hoorde No More Tears. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. Een nieuw binnenkomer, die is leuk, iets van Five Finger Death Punch. Het was een tijdje stil, maar ze hebben nieuw werk uit. Je hoort zometeen The Eye of the Storm. En deze band komt uit Detroit, Michigan. Staat voor de tweede week op de Rock 13 nummer 1 plaats. Dus Eva Under Fire en Villainous.

0: win in de Rock 13. Five Finger Death Punch. Februari 27 staan ze in Amsterdam op 7. Februari en op 8 februari in de Foxes in België. Die Eye of the Storm komt nieuw win in de Rock 13. Daarvoor de nummer 1. Eva Under Fire en Villainous. We gaan weer terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 1992.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Die is de schouder bij nacht.
0: 1992 was het jaar dat het debuutalbum uitkwam van de Zwitserse band Gotthard. Ze komen uit Lugano, dat is in Zwitserland. Het debuutalbum heet uiteraard ook Gotthard. Laatst stonden ze met een ander album in de showcase, maar dat is alweer een paar weken geleden. We gaan nu even tijd besteden aan het debuutalbum van de band. Het komt in het jaar 1992 van dat album deze, Fire Dance.

klein momentje van rust hier in Schouten bij nacht. Normaal gesproken maar 3 Days Grace, best wel stevige muziek. Maar deze is lekker rustig. I don't wanna go home tonight. Nou, ik wel hoor. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1992. De debuutalbum van de band Gotthard. Dat heet ook Gotthard en je hoorde Fire Dance. Schouten bij nacht, een uurtje gewoon lekkere stevige muziek. Vooral nieuwe muziek. Dit is de laatste van de band Nuclear Messiah. Messiah. Black Flame, zo heet het laatste album. Daarop deze Death or Glory.

Houten.

0: zijn met z'n drieën. We maken best wel een bak herrie met z'n drieën.
1: Ze komen uit Indianapolis, Indiana. De band heet Sequoia. Some things never change. Dat gebeurt wel eens inderdaad. Dat idee kan je wel eens hebben dat het eigenlijk nooit verandert. Misschien is dat ook wel zo. Ik ben veel te optimistisch daarvoor. En daarvoor Nuclear Messiah en Death or Glory. Gaan wij voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bijna voor deze uitzending. We gaan naar de showcase aan het jaar 2002.
2: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
1: We blijven even in Amerika, maar gaan wel naar Louisiana voor de band 12 Stones. We zijn toe aan de derde week van het album 12 Stones uit het jaar 2002 in de showcase. In de derde week, lekker stevig. Open je ogen. Kijk om je heen. Daar gaat het om. Dit is Open Your Eyes.

twee grootheden in de muziek. Gus G gaat al een tijdje mee. En ook de zangeres die heeft uitgenodigd, Doro, die gaat ook al een tijdje mee. Samen hebben ze Nothing Can Break Me, van het laatste album van Gus. En daarvoor gingen we terug in de tijd, naar het jaar 2002. Dat deden we met 12 Stones, alweer in de derde week van de showcase. Van het album 12 Stones hoorde je Open Your Eyes. Dat brengt ons alweer bij het einde van dit programma. Een uurtje is eigenlijk veel te kort, maar ook wel heel erg lekker. Lekkere, stevige muziek en vooral nieuwe muziek. Daar staat Schouten bij nat voor. We gaan eruit met Outshine. Een leuke band uit Finland die heel veel naar His Infernal Majesty, oftewel naar hem, heeft geluisterd. You are not alone. Dat klopt, want volgende week zijn we er gewoon weer. En ik hoop dat je dan ook weer luistert. Tot dan. Doegie. I thought I...

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AE Radio, de stem van...

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind